Bella Ramaphosa, the president. Volgens mij, I stole the money. Het was ik, ik heb die geld gesteeld. Wat jullie mee?